0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben in Vermono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Nou, ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Ik denk, nou, hè, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis AMC in Amsterdam. En ik kom eraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog,
1: ja, huidklachten.
0: Maar goed, er was een lege stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang, en een jeep! Wat leuk, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey! Moet je ook in een SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Sst. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, Azabi. Ik heb jeuken, man. Azabi, heb je geen jeuken? Zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glammies. Nee, wacht. Glamidi. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali. Dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe. En ik kom daar bij die balie te staan. En achter de balie staat Marieke de Bruin van mijn middelbare school. Iets ouder, iets dikker, in een witte jas. En ze zegt, hey, Najib, wat leuk. Of niet? Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik vond het zo gênant. Echt, en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een gênant moment, moet ik even vertellen. Gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje. Maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak met je zitjes op die wc zo. Met je deur zo, hoofd in. Oh. Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder. Dus ik zit daar, strakke spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo. En ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo, in het wc'tje. En wat neem ik mee? Het Glorix blokje met houder en al. Dat hing hier. Daar ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen. Met een Glorix blokje. En mensen achter me, die zagen dat. Die deden, hey! En ik dacht, ik word herkend. Dus ik, hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis. En ik vraag nog, heb je gedweld?
1: Nee.
0: Hoezo? Ja, heel lekker fris. En ik sta zo op een gegeven moment, waarom ben ik ook niet? Ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch? Eeuw! En ik voel verder een Glorix blokje. Met houder en al nog helemaal goed, hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn wc zo gehangen. Oh jongen, nou, datzelfde moment had ik ook met Marieke. En Marieke die zag dat ik een beetje schrok, die deed, ah joh. Wat is dit voor een teken, mensen? Dit is toch een teken van, hey, die 3 euro, moet je die nog terug? Kom maar mee. Dus ik loop achter haar aan en ik dacht, als zij die test maar niet gaat doen, hè. Oh, wat erg, zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja. Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in het onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze ziekenhuis spray hebben. Voordat ze opengaan, overal. Shhh. Er lag een bed met van het witte papier. Weet je wel, wat je bij de Chinezen ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken. Potjes, pannetjes en een wok. En ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht, als het maar geen vrouwelijke arts is. Ik adem maakt helemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Maar ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hé! Hey. Wat lief. En de deur gaat open en het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naambordje met dokter. Tenminste, de van dokter. En ik dacht, hé, de R is oké. De R mag het zien. Maar achter de R kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris-Jan, de stagiaire.
1: Hallo, ik kijk even mee.
0: Ja, oké. De dokter zegt, meneer Amhali, u komt voor een SOA-test. Oké, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. En ik zit daar op een bed met slapdoula, een beetje, ja. En ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje. Dus ik denk, nou, dan kijk ik maar gewoon even weg. Ik denk, nou, kijk gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen, weet je wel. Die dokter niet even dit doet, weet je wel. Of, weet je wel dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? 12. Shit. Oké. Pak de dokter in één keer zo mijn toeter vast. Ja? Oh shit, daar gaat mijn programma. Oké, toeter, ja? Die trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, man. Trompet. Dus die pakt zo die trompet vast en die doet... Wow. En... Is een grap. En die kijkt zo'n beetje... Kijk, stagiaire, Floris-Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. En ik dacht nog, wat gaat de dokter doen met een wattenstaafje? Wat? Weet ik veel. Aanstippelen, iets op de trompet of aankruisen. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje in één keer in de mond van de trompet. Zo. Pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Alsof hij koffie aan het drinken was met die Floris-Jan.
1: Nee, ja.
0: En dat roeren, dat doet pijn. Wacht even, dokter, het doet pijn! Wauw! Dokter, wacht eventjes! Wauw! Wauw! En hij trekt hem er één keer uit en dan geeft hem zo aan Floris-Jan. Floris-Jan moet hem opbergen in zo'n buisje. Die moet hem zo erin stoppen. Maar Floris-Jan laat hem onderweg vallen! Oh, shit! En de dokter zegt... Nee, laat maar even liggen. Pak even een ander. Ja. Nee, die kunnen we nou niet gebruiken, hè? Nee. Ja.

0: Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

heb ik even, jullie hebben hem een tijdje niet gezien. Daarom ben ik een tijdje musical gaan doen. De musical Vamos. Heeft hij Vamos misschien? Is iemand Vamos? Ja? Dankjewel, hartstikke leuk. Ik zal het nooit meer doen, dat is het enige. Nee, maar ik heb genoten, maar vooral van mijn collega's. Jonge mensen om je heen, zo'n hok vol. Dan zat ik in die kleedkamer zo te genieten van die jonge meiden, 21, 25 jaar. En maar kletsen over dat leven. En het enige wat ik deed was mijn tanden poetsen en erbij blijven. Met zo'n oor op die tafel. Ik denk, ik ben er niet, lul lekker verder. Maar ja, dan was het ene keer weer allemaal heel geweldig. Oh, wat is er, wat is er? Ik ook kijken. Hadden ze op Tinder weer een nieuwe vlam gevonden. Moet je kijken, dit is mijn nieuwe verkering. Ik denk, wat een onbetrouwbare kop. Maar goed, ik zeg niks. Ik kom, ik kom. Bemoei me er niet mee. 3 weken later, wat is er? Ja, het blijkt een onbetrouwbare hufter. Ik denk, ja, precies. Nou ja, maar ja. Ik had schone tanden aan het eind van het seizoen. Joh, niet normaal. En als hun haar niet goed zat, bad hair day. Nou, ze stonden al klaar met de mes om die polsen door te snijden. Kind, het is maar haar, houd toch op, het is heel belangrijk. Boeien. Maar ze hadden het ook over dingen die ze nooit met je moeder of met je weet ik wat. Die deelden ze met elkaar en ik had zo'n oor op die tafel. Hè. Hadden ze het over hun seksleven. Ik denk, oh, wacht. Maar ze hadden het over dingen dat ik dacht, holy fuck. Die ene tegen die andere, terwijl ze mascara zo aan het doen was. Ja, oh, ik heb van de week weer zo heerlijk anaal geneukt. Oh, zo heerlijk. Anaal, ik wil. Jezus. En die andere helemaal niet van. Die andere vind je, oh ja, oh, dat vind ik ook zo heerlijk. Anaal dit en anaal dat. En je neemt. Ik denk, ik ga het wel even. Ja. En toen hadden ze een heel gesprek waarom ze anaals over... Ja, luister, ik schrik van het woord. U ook, want u valt stil. Kijk, beffen en pijpen, daar kunnen we toch niet moeilijk meer over doen, toch? Wij zijn van de generatie dat beffen en pijpen hoort erbij. Ja, mijn moeder zei, nou kind, ik ben nooit gebeft. Nou, zei mijn vader, of jij mij gepijpt? Dat deden ze niet. Of ze zeiden dat ze het niet deden, maar... De 85-plusje, dat was terwijl wij beffen en pijpen, ja, dat stond in alle... Dan kan je gewoon bij de bakker bestellen, 2 gesneden bef, dat doen we niet moeilijk over, ja. U zit nou ook niet allemaal zo, maar met het woord anaal, dat hoorde ik echt zo bof. Maar die meiden echt zo, nou, ja, oh, lekker anaal. En toen zeiden ze, en ik denk, ja, nee, ik denk, ja, ik kon me er niet mee bemoeien natuurlijk. Toen zeiden ze, ja, maar het is zo'n emanciperend gevoel, want we voelen aan de achterkant, man en vrouw, allebei hetzelfde. Ik denk, ja. En toen dacht ik, dat is ook zo. Die voorkant is een gedoe. Die voorkant is verschillend. We doen maar wat, toch? Ik heb werkelijk geen idee, als ik er bij u aan zit of bij u, wat ik sta te doen eigenlijk. Ja. Dus ik let wel op of het goed gaat. Dat doe ik niet. Maar ik heb geen idee wat ik eigenlijk aan het doen ben, zal ik maar zeggen. Maar ja, als hij het goed vindt, vind ik het ook best. Dus, dus ik ben even zo bezig. Maar het slaat nog niet erg aan. Hij blijft toch over voetballen praten en zo. En over klimaatverdrag en zo. Ik denk, nou verdomme, nog een toek ben ik bezig. Maar op een gegeven moment wordt hij stiller en dan hoor ik... Als hij gaat doen, moet je gelijk dit gaan doen. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom, maar dat helpt. Goed. En dan gaat en wordt er. Dan moet je tempo opvoeren als je. En als hij gelovig wordt, als je hoort, oh God. Dat ding heeft zo'n doppie erop, zo'n beetje zo'n doppie. En daar zit zo'n randje. Als hij gelovig wordt, moet je op dat randje letten. En dan moet je op dat randje. En joehoe! Nou, dat.

als het gelukt is. Maar ja, hij doet ook maar wat, want hij heeft ook geen idee. Dus een tijdje terug was hij met drie vingers bezig. Verdomme, wat ben je allemaal aan het doen? Drie vingers, ja, hij zegt, dat had hij ergens gelezen. Ik zei, hou er eens mee op, dat vind ik helemaal niks. Nou, hij weer met twee vingers verder. Ik denk, nou, beter. Maar ja, dan ben je nog een tijdje zagrijnig en gedonder met die drie vingers. En zo, nou ja, goed. Maar op een gegeven moment heeft hij de smaak te pakken en dat je denkt... En hij weet als ik ga doen, dat hij even dit erbij moet gaan doen. Zoals,

Weet je wat ik wel eens denk? Ik ben niet helemaal goed. Nee, maar echt serieus. Nee, ik weet niet precies hoe het met andere mensen is, maar ik ben volgens mij niet helemaal goed. Ik weet niet zeker, maar ik ben volgens mij echt officieel niet helemaal goed volgens mij. Ik heb het nooit helemaal laten onderzoeken, maar ik ben volgens mij... Ik loop bijvoorbeeld al mijn hele leven, dat is een heel goed voorbeeld volgens mij, mijn hele leven, sinds ik zelfstandig woon, mijn hele leven, elke dinsdagochtend weer, elke week weer, helemaal in paniek met de vuilniszakken achter de vuilniswagen aan. Ik krijg dat er niet in. En met die zakken ging het nog wel, maar tegenwoordig... Ik denk bijvoorbeeld eigenlijk pas aan een condoom als hij al lang 3 kwartier ligt te snurken. Dat soort dingen. Dat is ook niet goed. Dat is te laat, ja. Ja, daar kan je er nog wel omheen gaan zitten frommelen, maar dat heeft geen zin. Ja, dat werkt dan niet meer. Je hebt ook mensen, dat is ook volgens mij een heel goed voorbeeld. Je hebt mensen die kunnen een verjaardag vieren. Ja, dan is hij bijvoorbeeld jarig en dan weet zij dat. Nou, dat vind ik al knap. Ja, nou, en dan liggen ze in bed en hebben ze allemaal een cadeau. Hebben ze aan gedacht. Zij heeft een groot cadeau en die kinderen hebben een cadeau. Of een zelfgekleide asbak of wat ook. En dan gaan ze iets aandoen. Hebben ze iets leuks aangedaan voor papa's verjaardag. Iets nieuws, feestelijks. Hebben ze dan helemaal gekocht in de week daarvoor en nog nooit eerder aangedaan en zo. Leuk. En dan gaan ze naar beneden, hebben ze alles versierd en de stoel versierd. Hebben ze allemaal aan gedacht. En is het 11 uur en dan komen zijn ouders, haar schoonouders en de buren en weet ik veel. En heeft ze koffie en heeft ze taart. En die is dan ontdooid. Ik denk wel eens, ik ga me verhangen, echt waar. Nee, echt waar. Nee, eerlijk waar. Als ik dan echt voor de zoveelste keer in een volle kamer met het mes in die taart zo blijf steken. Ik denk, nou, het is nou klaar. Het is nou niet leuk meer. Het is voor niemand ook leuk meer. Ik ga me verhangen. Ik heb thuis een strop hangen. Dat is echt waar. Nee, dat is echt waar. Je doet het niet. Je doet het uiteindelijk niet. Nee, je doet het niet. Maar ik vind het gewoon een prettig idee dat ding er alvast hangt. Ja. Ja. Ja. Ik heb er hier ook een hangen. Nee, ik heb er altijd eentje bij me. Een rijstrop, zeg maar. Ik bedoel, ja. Ja, je doet het niet. Een soort omgekeerde airbag, weet je. Je krijgt geen botsing, maar je hebt toch een airbag. Zoiets is het, maar dan andersom. Je hebt ook mensen die kunnen trouwen. Dat vind ik ook zo knap. Dan vraagt hij haar op een romantisch moment, op een romantische plek. Heeft hij er helemaal over nagedacht? Op het ijs of zo. En dan, ja. Nou, en dan alsof je op een knop drukt, zij krijgt tranen in haar ogen en zij zegt ja. Nou, tot zover snap ik het nog wel. Maar die mensen zijn dan inderdaad een paar maanden later echt getrouwd. Met alles erop en eraan, met een jurk en een sleep en rijst en rozenblaadjes en een limousine en foto's en een receptie. Weet ik veel allemaal. Echt alle. Nou, dan moet je toch een cursus management voor gevolgd hebben. Wil je dat? Hij heeft mij al 6 keer gevraagd, echt waar. Ik heb al 6 keer gezegd ja. Ja, bij de 3e keer had ik helaas, kwamen er geen tranen meer. En bij de 6e keer was het echt ja. En vervolgens zitten wij elkaar in paniek aan te kijken. Dan weten we het niet meer. Hij ook niet. Nee, hoe het verder moet, want hij is ook niet helemaal goed. Nee. Dat heb ik dus ook niet goed gedaan. Kijk, als je volgens mij een beetje slim bent, dan zorg je dat je iemand vindt die iets kan wat jij niet kan. Volgens mij doen mensen dat bewust of onbewust. Dat je elkaar gewoon een beetje aanvult. Maar ik kan dus al vrij weinig, dat durf ik best toe te geven. Ik kan echt heel weinig. Maar hij kan helemaal niks. Helemaal niks, helemaal niks, echt helemaal niks.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldt van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon in wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden. En aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

0: Hij zit niet goed, mensen.
1: Waarover de Indonesië. Waarover de Indonesiërs wordt met geen woord gerept, hè? En dat is jammer.
0: Hij zit niet goed. En dan?
1: Roepie, roepie. Ja, daar is de stem weer. Even kijken of ik er iets aan kan doen, hè, hier. Hij is nog niet gemaakt, joh, hij is nog niet gemaakt, maar ik ga gewoon door. daarom, dames en heren, wil ik het hebben over de bekende Indonesiërs die wij van televisie kennen. Ik noem een Jos Brink, een Sandra Riemer, een Anneke Groenlo en natuurlijk, niet te vergeten, Wieteke van Dort. Oh jongen, ik ga dood van de pijn, man. Dat is een... Hij zit vast met een haakje en hoe harder ik eraan trek, hoe harder dat haakje naar binnen gaat. Doen jullie nou allemaal zo met z'n allen? En natuurlijk Wieteke van Dort. Kent u die nog, dames en heren? Het zou leuk zijn als jullie zeggen, ja, die kennen we. Ja, ik heb pijn dus. Oké, werk een beetje mee, man. Oké, dan stel ik een vraag opnieuw en allemaal, ja, die kennen we. Oké. En natuurlijk Wieteke van Dort. Kent u... Wacht even, man. Ik word nou ook een beetje misselijk. En Wieteke van Dort, kent u die nog allemaal, dames en heren? Oh, die is populair hier in Rotterdam. En Wieteke zong natuurlijk als tante Leen van vroeger heerlijke liedjes. Een grote hit van Wieteke was natuurlijk... Welke hit? Zat een hit, jongens, kom op. Den Haag, precies. Kent u dat lied nog? Oh, oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Ik kan wel huilen. Ik kan echt wel huilen. Maar, want het gaat nu even niet goed. Ik voel me net die van Sluwe Sjaki, Sloten Slomme Slager. Sluwe. Ik ga nou één keer kijken of het goed is. Oké, ik heb een technisch probleem. Tijmans. Hij gaat niet. Koen, waar is onze kist? Hier? Daar. Oké, je ziet me daar twee keer heen lopen, toch? Ja, toch? Jezus. Dat is mijn technicus, dames en heren. Dat is ook de laatste keer dat hij hem heeft gezien. Hier, zeg. Heb jij een lampje? Lampje?
2: Ja, lampje.
0: Wil geen lamp, wil je? Wacht, Koen, geluid mag nu even uit, Koen, dankjewel, vriend. Zo, die act doe ik nooit meer. Zo. Een stukje tand is weg, maar maakt niet uit. Kippen nog een paar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: ik heb zelf vreselijk veel gelachen in mijn leven. Voornamelijk op schoolreis. Schoolreisje was het leukste dat er was. We gingen op schoolreis en ik had een beetje aparte klas. Echt een beetje aparte klas. Harm bijvoorbeeld. Harm was echt zo'n jongen uit zo'n klein plattelandsdorpje.
1: Ik ben daar niks van, ik ben daar niks van.
0: Begreep er helemaal niks van.
1: Ik ben daar niks van, ik ben daar niks van.
0: Begreep er helemaal niets van. Zijn leven was een voorstelling van Hans Klok. Hij vond het prachtig.
1: Maar ik ben daar niks van.
0: Helemaal niets van. En dan had je Loes. En Loes was een meisje met sluik haar. En ik dacht vroeger altijd dat Loes gebodypaint was. Was dat niet zo? Die had gewoon last van eczeem. Ze zat altijd te krabben. Echt gewoon. De huidschilfers vlogen als sneeuwvlokken door de lucht. Nee, weet je wel, ja. Weet je wel. Wel een leuk karakter. En dan had je Wendy. En Wendy was echt zo'n kakmeisje. Echt zo'n kakmeisje. Olilie Sjaal, Laura Essie jurkje, ging altijd vlak bij de leraar zitten. En zat alleen maar zo in de klas. Als ik ooit zo'n kind krijg, ik zet een serieuze koop voor elk aannemelijk bod op www.zwartemarktplaats.nl. Vreemd. Geen leuk karakter. En dan had je Lucas. En Lucas,
2: ik moet pissen.
0: Lucas moest altijd pissen.
2: Ik moet pissen.
0: Hij moest altijd pissen, echt. Lekker Lucas werd hij wel genoemd. Hij moest altijd...

0: Nee, pissen. Helemaal pissen. Hij moest altijd pissen. Zijn blaas was te groot als het handje van Tinky Winky. Hij moest altijd pissen. Dat is Lucas. En dan had je Ronald. En Ronald was wat ouder dan wij. En die had het altijd over... Neuke. Ik wist niet eens wat neuken was. Ik wist niet eens wat het was. Als iemand tegen mij gezegd had dat neuken een kast van Ikea was, had ik wel. Ik wist gewoon wat het was. En dat was wel leuk. Maar er ging er altijd een leraar mee die net niet overspannen was. Weet je wel? Die was aan de directeur en zegt: ik trek het niet meer, die kinderen. Ik word er helemaal gek van. Had de directeur gezegd: wil je jammer doen? Jij moet lekker op schoolreisje gaan. Lekker ontspannen. Nou. En dan pakte hij de microfoon vast. Aan het eind van het schoolreis, op het bus, terugreis met de bus van Amsterdam naar Zutphen. En ging onvast voort. Mag ik heel even de aandacht? Mag ik heel even de aandacht? Dankjewel. Dankjewel. Nou jongens, het was een hele geslaagde dag vandaag in Amsterdam. We waren Jochem, even kwijt te wallen. Maar nu zijn we helemaal compleet. Ik wou zeggen dat we in Amersfoort gaan we even een kleine plaspauze houden.
1: Ik ben er maar niks van,
0: Nee, Harm, even rustig. Ik ga het zo voor jou nog aan elkaar
1: zeggen.
0: Wendy, ik kan prima zelf orde houden.
1: Ik ben er maar niks van.
0: Nee, Wendy, we orde houden. Loes, even kappen, jongens. Even rustig. Oké, nou, dus als we in Aam zijn, gaan we eens gewoon... Loes, kun je alsjeblieft even kappen met krabben? Dankjewel. Ha, ha, ha, ha, ha. Dus hebben we die kut Kees, die ben ik vergeten, of niet? Haha, is Kees. Ja, fuck, die ben ik vergeten. Jezus, is toch wel lekker. Jezus, haha, is Kees. Die lacht om alles, ja. Even rustig. Nou, als we... Dus...
1: Ik ben er maar van.
0: Even rustig.
1: Ik moet pissen.
0: Nee, Lucas, in Amersfoort gaan we plassen.
1: Ik ben er maar van.
0: Nee, Lucas moet plassen. We zijn maar niet grappig, zeg maar niet. Even rustig.
1: Ik ben er niet van.
0: Oké, dus als we in Amersfoort zijn, gaan we schoon. Jochem, kun je ook even je mond dicht houden, alsjeblieft? Ja?
1: Ik ben er maar niet aan.
0: Nee, Jochem heeft zijn pilletje niet gehad. Dat is helemaal niet grappig. Jongen, even rustig. Als je doorgaat, dan gaan we gewoon met z'n allen... Neuken, jongen. Even rustig. Nou, uiteindelijk was hij aan het huilen. Iedereen klappen, iedereen juichen. En dan kwamen we aan in Zutphen. En dan gingen we met z'n allen onder de bank zitten. Ken je dat nog? Dat je ouders zitten wachten.
2: Hoi, waar is Jochem?
1: Hey, wat zullen we nu beleven? Waar is Jochem Meijer gebleven?
0: Aha. Bij jongens was dat veel leuker. Want die ouders stonden te wachten. Er komt een lege bus aan met een huilende leraar. Geweldig.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onder weersverwachting geldt van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon in wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden. En aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennaam. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Tonggoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, tonggoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is Rotterdam, hoi. Gozer, moet je kijken, joh, hoi. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken, een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
2: Hey, masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in het theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte tjei. Alle Groningers praten met natte tjei. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kick me aan. Oh, must hem kick me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
3: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
3: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man? Jezus.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sikkie van hem mocht dragen. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik mij absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al knopen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Uitman, af de wel, tot morgen. Uitman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt, maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek omkijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde me opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters nog. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science fiction verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemt men een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrij teweeg brengen dat zelfs een mug niet verder rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel een 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar ja, wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als de jongen met die kleine Jan-Peter Balken tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitste op dat moment, zo'n moment flitste alles door je kop, hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat een lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in 1 keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 6:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askinje.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo viespeuk die niet toestaat de gymles? Nee, zei ik, ik kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden en liep de douchruimte binnen. Kom maar op met die grappen, dacht ik. Kom maar op met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood en dood en doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
2: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte eruit vorige keer, Renat. Ik wachtte het oordeel van de jury af. En de grootste lul begon keihard te lachen. Ik denk voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onderweersverwachting geldt van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon in wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden. En aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

0: vind dat zo leuk om te dansen. Ik vind dat zo leuk. Vroeger danste ik ook altijd op een dansschool van Kimberly en Marco. En Kimberly was een beetje oude vrouw, vol slank, met een legging aan. Waardoor die billen als een soort verfrommelde Albert Heijntas erin zaten. En ik dacht vroeger altijd dat Kimberly een McDonald's logo op haar rug had getatoeëerd. Was er maar niet zo, was gewoon een string die boven de broek uitging. En Kimberly was getrouwd met Marco. En Marco was getrouwd met Kimberly. Maar als je Marco zag lopen en als je hem hoorde praten, dacht je echt bij jezelf, die speelt de blokfluit andersom. Die spuit tegen de klok in, weet je wel. Maar dat was niet zo, dat was niet zo. Want hij was getrouwd met Kimberly. Nou, en had je daar de jongens en daar de meisjes. En ik moest altijd dansen met Hilda. En Hilda was een hele grote vrouw. Heel, heel, heel, heel. Heel groot, heel groot. Een soort orka, heel groot. Nee, leuk karakter, leuk karakter. Maar ik wou eigenlijk dansen met Leonie. Want Leonie was echt een DVD. Leonie was echt, weet je wel, de reden dat ijsblokjes smelten. De glimlach op ieders gezicht. De mooiste van de allermooiste. In een dark room gaf zij zelfs nog licht. Wow. Hele grote borsten trouwens. Heel, heel, heel enorme borsten, echt. Ik was die tijd niet goed in multiple choice, maar ik wist wat het goede antwoord was. D. Wees zo grappig, ik zelf leuk vind. Nou, uiteindelijk wilde ik een keer met Leonie gaan dansen. Ik denk, Jochem, je moet het subtiel aanpakken. Toen ben ik heel veel gaan drinken. Heel, heel, heel veel gaan drinken. Echt zoveel gaan drinken, dat ik zo dronken was, dat ik bijna een medeklinker moest gaan kopen. Omdat er alleen maar uitkwam. Nou, en toen ik weer een beetje onnuchterd was, dacht ik aan mezelf, Jochem, je moet het subtiel aanpakken. Dus ik ging naar Leonie en zei, Leonie, ik zou zo graag een liedje willen schrijven. Een mooi liedje wat nog niemand kent. Een liedje speciaal voor jou geschreven, omdat je de liefste van de allerliefste bent. Maar ik ben geen veld als een camper, heb niet de zwoele liefdestem van Sting. Ik rijm op het niveau van Barbapapa en meisjes gaan niet gillen als ik zing. Nu kan ik wel gaan zingen over je billen, die zo mooi zijn als een Harry Potter boek. Die zo lekker zijn dat ik ze als ontbijt wil, als ze in de weer gaan in je strakke spijkerbroek. Maar ik denk niet dat jij in tranen uitbarst bij het horen van dit hoogstaande gedicht. Ik denk eerder dat ik er weer op zoek moet, in plaats van dat jij volledig voor me zwicht. Dus als je ooit een liedje voor jezelf wil, hoop ik dat je andere zangers kent. Maar ik kan alleen maar zeggen dat je de liefste van de allerliefste bent.
1: Oh. Ah joh, hou op joh! Hou op joh! Ik was vrijgezel joh, ik moest wel. En ze Leonie zei de legendarische woorden tegen mij. Jochem, mag ik een droge witte wijn van je? Moet ik even uitleggen? Maar als een meisje in Zutphen tegen je zei, mag ik een droge witte wijn? Betekende dat, ja, ik wil graag met je zoenen. Dat was codetaal, hè? Ken je dit, codetaal? Had je vroeger ook, hè? In de Tweede Wereldoorlog, codetaal. We zijn eens in Londen.
2: Hier spreekt Radio Oranje. De geit is gemolken. Ik herhaal, de geit is gemolken.
0: En dan zaten die verzetsmensen, zaten stiekem te luisteren op de radio in Nederland. Hoor ze op de radio.
2: De geit is gemolken. De geit is gemolken.
0: En dan wisten die verzetsmensen, jongens, dat is codetaal, dat is codetaal. De slager is een NSB'er. De slager is een NSB'er. Maar die Duitsers, die begrepen er geen van.
3: De geit is gemolken. De geit is gemolken.
0: Italianen begrepen het ook niet. What the fuck, hè? Hey, what the fuck, hè? De kat is milk, what the fuck. Dus, als een meisje in Zutphen zei, mag ik een droge witte wijn, betekende dat, ja, ik wil graag met je zoenen. En ik weet nog steeds niet, tot op de dag van vandaag, waarom Leonie met mij wilde zoenen. Ik weet het nog steeds niet. Misschien kwam het, omdat ik aan haar vriendinnen had verteld, dat ik over mijn longen zoende. Dat zou ik niet. Ik weet zo niet waar het was, maar het klonk erg stoer. Nou, dus ik met Leonie naar buiten toe. En moet je voorstellen, volle maan, de bomen wapperen in de wind. En we fietsen door Zutphen op zoek naar een mooi, romantisch, leuk plekje. Nou, na 3,5 uur kwamen we eindelijk bij zo'n plekje. Zij zit haarvies, nee, ik mijn fiets. En ze komt in slow motion op me aflopen, met wapperende haar. Ik in slow motion naar haar toe. Op mijn manier dan.
1: En we komen bij elkaar. En we komen steeds dichter bij elkaar. En op een gegeven moment beginnen we te zoenen. En het was gewoon haché. Het was gewoon haché. Alsof ik Lassie stond te reanimeren. Zat ook zo'n beugel met van die ijzeren punten. Ja? Daar bleef mijn bovenlip aan hangen. Ik ruk me los. Het bloed spuit alle kanten op. Ja? Op dat moment begint ze aan mijn oorlel te sabbelen. Nou, te sabbelen door die beugel half af te snijden. Ja? Ik denk bij mezelf, voordat we naar Hong 3 gaan, ik denk, nou van geen leven, zeg je. Nou van geen leven. En ik met de stem van Innie Minnie door het leven moet. Nee, nou van geen leven. Dus ik sprint op de fiets. Ik richting het huis van mijn ouders. Leonie alleen achterlaten. Ik kom aan bij het huis van mijn ouders. Ik zet mijn fiets nog voor. Ik kijk in de huiskamer en ik zie mijn ouders niet in de huiskamer zitten. En als jij als kind onverwacht thuiskomt en je ziet je ouders niet in de huiskamer zitten, ga je toch dingen denken die je als kind absoluut niet wil weten. Ik heb namelijk ooit een keer mijn ouders betrapt terwijl ze bezig waren. Dat is echt gebeurd. Ik heb het nooit bewust meegemaakt, godzijdank. Ik heb het laatst stiekem gelezen in het dagboek
4: van mijn moeder.
1: Nou, het is echt gebeurd. Ik was 4 jaar oud. Ik ben de slaapkamer van mijn ouders binnengekomen. En het enige wat ik schijn gezegd heb is... Huh, papa, wat lig je hoog? Nou, uiteindelijk bleken mijn ouders wel degelijk thuis te zijn. Maar mijn moeder had zich verstopt achter een asbak. En mijn vader was dan... Ik zei, nou pap, niet echt. Leonie, Lassie. Nou, ik leg het hele verhaal uit. Op dat moment komt mijn moeder met de driewielen achter de kamerplant tevoorschijn. Met een emmer koud water. En zegt,
4: wil je koude water over je hoofd heen?
1: Ik zei, nee man, helemaal niet. Ik ben verdrietig, niet onrustig. En uiteindelijk, zeg maar, gingen we aan tafel zitten om erover te praten. Want als je klein was, moest je erover praten met je ouders. En ik weet het precies, toen zaten we aan tafel. En toen was ik echt heel verdrietig. Maar ik dacht echt dat Leonie mijn roze padje was. En op een gegeven moment begon ik heel hard te huilen.
4: Huil!
1: Heel hard te huilen. En ik weet nog precies, na 10 minuten huilen, zei mijn moeder op een gegeven moment...
4: Jochem, wil je een droge witte wijn?
1: Ah!

0: every little part. Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek, Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Wel een beetje noodoplossing hoor, die pop. Er zitten steeds, joh, neem er een echte actrice bij. Hè? Verkleed die dan mooi als bruid. En draagt die het toneel op. Maar ja, dat is niet te tillen, zeg. Ja, met een lichte vrouw naar Amsterdam te komen is ook weer water naar de zee dragen, natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Ze vragen wel altijd, hoe kom je nou aan zo'n fraaie bruidspop? Zal ik u vertellen. Kun je gewoon krijgen op de supermarkt. Om met Freud te spreken, een bruid van Albert Heijn, dat is een aha-erlevenis. Ja. Ja. Nee, maar misschien komen we ooit zover. He, ze hebben het al over huwelijksmarkten op het ogenblik. Misschien komen we ooit zover dat je een vrouw gaat betrekken gewoon op de supermarkt. Of dat de dames zich een heer gaan uitzoeken in een soort mannendump. Een soort maagdenhuis voor heren, zou ik maar zeggen. Ja. Geen harem, nee, een zijnem. Ja. Een showroom voor heren, zeg maar. Allemaal mannen achter tralies, hè. Keurige kanten geschoren. Kaartje met de bloedgroep voor op de kooi. Ja, dat is heel belangrijk. En een mevrouw loopt er langs. En mevrouw loopt er langs. Met de verkoopster. En de verkoopster zegt, mevrouw, wat u daar ziet, dat is Willem, mevrouw. Willem, ga eens even staan, jong. Kan mevrouw je beter zien, hè? Mevrouw, Willem is in één woord een moordvent. Ja, hij is enig met kinderen, mevrouw. Een beetje de wilde kant, maar ja. Mevrouw, als hij niet bevalt, kunt u hem altijd ruilen, natuurlijk, mevrouw. Ja. Willem niet, mevrouw. George, is dat iets voor u? Een jongen van zeer goede familie, mevrouw. Toch een hele voordelige man. Hij is deze week in de reclame. Ja. Maakt mevrouw misschien gebruik van onze tijdelijke inruilpremie? 50 gulden terug voor uw oude man, mevrouw. Ja. Ongeacht het bouwjaar, natuurlijk, mevrouw. Ja, nee. Ja. George is een van de huishoudelijkste mannen van de hele collectie. Ik zal u zeggen, het is de enige van de hele collectie die is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, mevrouw. Ja. Was het voor uzelf of om een cadeau te geven, mevrouw? En dan met zo'n mannenhuis, hè. Het prijsje eraf. Het wasvoorschrift erbij. En het certificaat van zeer goed voorgelicht. Dat moet tegenwoordig, hè. Vroeger was dat niet zo nodig. Vroeger werd er helemaal niet voorgelicht. Heel gek. En alles is gewoon doorgegaan, zoals wij zien. Hm? Ja. Ja, enkele lege plaatsen, maar... Ja. Ja. Nee, maar dat is waar. Ik zal u vertellen, ik heb in mijn jeugd... heb ik eigenlijk de tijd meegemaakt van geen voorlichting naar wel voorlichting. Ik heb het eerste bedrijf mogen meemaken. Toen kwam die voorlichting net weer zo'n beetje op gang, zeg. Het eerste bedrijf. Je mocht weer vragen stellen. Zo begon het. Ik kreeg geen antwoord, maar... Nee, ik kreeg nog geen antwoord, neem me niet kwaad. Ik weet het nog wel, ze, als kind, dan vroeg je argeloos van... waarom worden de kindertjes door moeder gevoed? Dan zei ze, ja, vader heeft toch al zoveel aan zijn hoofd, hè? Nou, u mag het best weten, bij ons thuis... zeiden wij altijd, als kinderen onder elkaar zo... dan zeiden we altijd, nou, als vader voor ligt... dan kan je toch merken dat hij achter ligt. Ja. Nou, en op school werd je op dit gebied ook geen draad wijzen. Werkelijk, de scholen in Nederland, die zijn van oudsher gesteriliseerd, geloof ik. Ik weet niet wat het is, maar... En neem nou de menskundeboeken. Hè? Ik zag nooit gekker mensen dan in menskundeboeken, eigenlijk. Nee, die tekenaars houden altijd op als het leuk wordt. Ik snap het niet, hè. Ja, één keer heb ik gedacht dat ze op school zouden gaan voorlichten. Toen komt er... Ik zie het nog voor me. Er komt de leraar natuurkunde, die komt de klas binnen met de twee Maagdenburger halve bollen, hè? Had er niets mee te maken. Nee. Nou, nee, maar serieus, neemt u nou de biologieles, de dierkunde bijvoorbeeld. Ja, dat had toch leuk geweest om daar speels een beetje voorlichting doorheen te borduren. Geen woord. Ik heb zelf in de dierkundeles nog de vraag gesteld... namens de klas, met zo'n kop, van waar komen de kalfjes vandaan? Ja. Antwoord uit de oude koek. Zeg, waar komen de oude koeien vandaan? Die kwamen uit de sloot, mevrouw. Achteraf zit je er om te lachen. Het was toch wel een hele gekke tijd, hoor. Het was een gekke tijd. Ik ben blij dat u er allemaal zo gaaf uit vandaan gekomen bent. Ja. Ja, wie erom lacht heeft het verwerkt. Hè. Ja. Nee, maar het had al best gekund. U was blijven haken aan een van de taboe of zo. Hè. Ja, vroeger stikte het van de taboes. Hè. Iemand die nog weet wat dat waren, taboes. Ja. Dat is iets van vroeger. Hè. Ja. Dan mocht het niet of zo. Hè. Dan mocht vroeger trouwens helemaal niks. Er mocht vroeger zo weinig, dames en heren. Ik zeg altijd, ach, mensen die uit die tijd komen, die hebben toch eigenlijk nog een tegoedbon, vindt u niet? vind ik zo raar, ja. Nee, maar dat mocht vroeger helemaal niks. Het gekke was, je mocht dan vroeger, heb ik nooit begrepen, maar je mocht vroeger de dingen niet alleen niet doen, maar je mocht ook niet zeggen. Zeggen was even erg als doen, weet je wel. Als je dan vroeger bijvoorbeeld een woord uitsprak als homoseksualiteit, dan was je alleen daarom alweer verdoemd. En hoe is het tegenwoordig? Je zoon kwam thuis, ik heb me verloofd, dan zag jong proficiat, een jong of een meisje. Als je vroeger met nu gaat vergelijken, dan reizen ook de haren je te bergen. Als je dan toch vroeger als kind thuis kwam met een boekie van het NVSH, zeg, met dubieuze plaatjes, dan kreeg je toch een standje. Tegenwoordig staan die standjes in dat boekje. Schrik niet, er was niks aan de hand, zeg. Ik zit gewoon te waken bij het kraambed. Ik zeg net tegen mevrouw, ik zeg, waarom is er geen kraamverzorgster besteld? Maar die schijnt wel besteld te zijn. Wanneer is die kraamverzorgster besteld, mevrouw? 3 maanden van tevoren. Ja, dat is te laat, hè. Dat moet tegenwoordig 10 maanden van tevoren, mevrouw. Ja. Zijn die zusters allemaal besproken?
1: Nou, dat is ook alweer de derde bevalling, 14 dagen. Dat is toch heel wat, hoor, tegenwoordig. Vroeger dan zat je als huisarts praktisch elke nacht ergens anders te werken. Ja, er werden gezinnen groter natuurlijk. Ik heb me nooit vergeten, de familie De Boer. Hè? Die mensen hadden toch eventjes 17 kinderen. Zo. Gaf alles een hint, maar De Boer, hij plantte voort. Ja. Dat was eerst een Henny, toen kwam er een Marietje, toen kwam er een Guusje, toen kwam er geloof ik een Harry. Enfin, tenslotte kregen ze een Oscar. Ja. Ja. Nou, bij de bevalling stuurde ik meneer altijd met de deur uit. Ik denk, de man krijgt zo eindeloos veel routine. Huh? Volgende keer hebben ze mij niet meer nodig. Ja, daar heb ik verschrikkelijk de pest over in. De medische doen het zelf. Dat neemt hand over hand toe, zeg. Tegenwoordig heb je patiënten die bestaan het om te overlijden zonder medische hulp. Weet u dat? Ik vind het levensgevaarlijk. Nou ja, wat ik nou vertel van die 17 kinderen is een goede oude tijd. Tegenwoordig heb je weer andere perikelen. Nou zetten ze weer op je spreekuur te vragen om anticonceptionele tabletten. Van, dokter, geef mij een ovulatieremmer. Ik zeg, het is geen auto-onderdeel, dat weet u dan. Ja. Een eeuwige sabbel of je de kosten daarvan kan aftrekken voor de belasting en zo. Nou, ik zeg altijd, u trekt de buitengewone lusten maar af bij de buitengewone lasten. Ja, dat is onzin. Ik ben toch geen belastingconsulent. Flauwekul. Nou, ik zit wel eens te denken, hoor je de maar, wat is er nou van het beroep van huisarts überhaupt nog overgebleven? Huh? Vroeger werd je toch behandeld of je god weet wie was, zeg, of je van adel was. En dat was ook zo, wij kwamen uit het geslacht van de Medici. Nou, ja. Maar ja, tegenwoordig is een huisarts of mensen als niks bijzonders meer, hoor. Dat is niks bijzonders. Ja, hoe komt dat? Ja, Jan en Alleman wordt dokter. De mensen worden er doodziek van. Nou, ik heb nog een heel frappant voorbeeld bij de hand. Speelt zich af, dat is een week of 4 geleden. Daar word ik opgebeld, zag door een wildvreemde mevrouw. En die mevrouw zou, dokter, moet je luisteren. Mijn man leidt aan wanvoorstellingen. Hij verbeeldt zich een dokter te zijn. Ik zeg, mevrouw, bel niet mee op, bel gewoon de eigen huisarts. Ze zegt, ja, maar die kan hem niet helpen, want die heeft hetzelfde. Ja. Ja, ik bedoel dat. Mevrouw, dat zijn die beunhazen. Dat zijn jonge doktoren, hè? Die volgen een televisiecursus. Hè? Die worden op de patiënten losgegaan. Behandelen die mensen voor pakweg longontsteking. En die mensen gaan de pijp uit een blinde darm. Hè? En dat zou bij mij niet gebeuren. Als ik iemand behandel voor longontsteking, overlijdt hij ook aan longontsteking. Ja. Nou, beunhazen, werkelijk. Herkenbaar aan hun leesbare recepten. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Wel, dames en heren, dan heet ik u thans weer hartelijk welkom in de bus. Mede namens de directie van Zigzag Busvervoer BV. Bijvoorbeeld. De bus is gebouwd in 1924. Ik moet. De bus is gebouwd in 1924. Ik moet u dan ook verzoeken tijdens het zingen niet te gaan zitten meestampen. Dus kunnen we dadelijk de bus gaan starten. Ik zie dat u allemaal uw goede humeur heeft meegebracht en daarom even iets over de trip die wij vandaag gaan maken. Wat u allemaal moet weten. Wat u allemaal moet weten. Moet weten is dat tijdens de rit handelingen met het schuifdak ten strengste zijn verboden. Op een van onze trips is het namelijk voorgekomen dat een groepje passagiers vrolijk zingend tra-la, tra-la, tra-la, met het hoofd buiten het schuifdak stond toen we onder een iets te laag viaduct doorreden. Voorkomt dit allen zoveel mogelijk. En mochten zich onverhoopt blessures voordoen, in de verbandtrommel vindt u alles voor schaaf- en schotwonden, arm- en beenbreuken, alsmede het protheseboekje onder de prettige titel Op eigen houtje. De Lunner pakketten. De Lunner pakketten. Pakketten. Uw aangeboden kunnen uitsluitend genuttigd worden op een teken van de reisleider en dit om te voorkomen dat ze al zijn verslonden voordat we de straat uit zijn. En de Lunner pakketten vindt u onder uw zitting en voelt u allemaal maar even. Onder uw eigen zitting. U wordt echter verzocht met het brood niet uw naam in de stoelen te krassen. Dan slepen we ons voort naar Limburg, bekend om zijn vlaaien. We gaan daar even het weiland in, zodat u het kruidig aroma van dichtbij kunt ondergaan. U wordt echter verzocht in de vlaaien niet te graaien. Ook zullen we een bezoek brengen aan de Loerdersgrot in Valkenburg. Verschijningen om 14 en 16 uur. Een verzoek de gehandicapten niet in de grot achter te laten. Het lopend buffet. Het lopend buffet. Zullen we gebruiken in de automatiek patatje van Atje. Gelegen vlakbij de kroketterie kroketje van Nico. Daar zullen we dan gaan genieten sans couvert hetgeen uit de muur betekent. En dames en heren, laat u zich niet misleiden door het vergrootglas in de automatiek ruitjes. Indien de tijd het toelaat, staat er verder nog op het programma een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo, zo. Een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo, zo. Disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Nou, nou. Dringend verzoek in de dierentuin wel bij de groep te blijven. Dit speciaal om verwarring te voorkomen. Ik wens u veel plezier en tot kijk.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Moet je wel goed zijn in reizen, niet? Wie is er goed in reizen? Mag ik even ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar, kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet, wil je het me leren? Hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer. Gewoon internet. Nou schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen, zijn het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Nou, gewoon internet. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg, nou, hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou, gewoon leukhuisje.nl. Dat je denkt, joh. Nou, en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, 6 nacht achter.

0: elkaar kringel in je ogen. Leuk huisje, leuk huisje. En tot op de bodem alles uitzoeken, leuk huisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Maar ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Hè? Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om 7 uur mooi uit, zeg maar, dit geluid. Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik, dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor, toets nou maar je vakantieadres op Google Earth in. Moet jij eens opletten. Rup, en dan ga je zoom, ho, zoom, ho, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom.
1: Je kan de mieren op het tuinpad zien schijten.
0: Je ziet precies, hier is je huis. Heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding. Vlucht, hoe heet dat, zo'n ding, zo'n, ik weet even het woord niet meer, zeg, hoe heet het, waar vliegtuigen landen, vliegveld, ja, daar is hij weer. Daar had je hem mee, weet je, vlieg, van die dingen waar vliegen en dat je dan duizend, maar nou ja, goed, in ieder geval. En dat je denkt, niet boeken. En iedereen doet net of het heel eenvoudig is, en dat is het niet, gelukkig zijn is niet eenvoudig. En dan ben ik bij vriendinnen, en die hebben leuke spullen in huis, die hebben weer een nieuw kastje, en ik denk, wat een mooi kastje. Dat moet een erfenis van je oud-tante zijn. Nee hoor. Ik zeg, dan ga je zeker elk weekend naar België, naar die brokanterie. Nee hoor. Gewoon. Marktplaats. Ja. Ik zeg, was zeker onbetaalbaar. Nee hoor, €12,50. Ik zeg, dat meen je niet. Maar hoe krijg jij zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toets daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Goed. Nou. Dan toets ik gewoon leuk kastje in, 44 pagina's leuke kastjes. Nou, daar ga ik weer. Leuke kastjes, leuke kastjes, leuke kastjes, leuke kastjes, leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat, ik neem deze. Wat blijkt, dan moet ik er weer van een schubbekut tv. Jawel, ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis ingetoetst. Zit ze hier bij de hand? Ja, dan had je maar erin moeten toetsen, dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten alles al leeggeroofd, begrijp je? Maar blijkt, dan moet ik er voor een schubbekut tv. En ik bel die vrouw op. Althans, ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dong, ik bel van het kastje. En ik verstond het mensen. Oh, nee, dan moet je even naar Knal komen. Ik zeg, sorry, wilt u langzaam maar praten? Maar nu, dan bel je even naar Knal komen. Ik zeg, wat is Knal komen? Naar de Knal komen. Ik zeg, vrouw, wat is Knal komen? Naar Knal, Stadskanaal. Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag, dat red ik niet. Ik kan er niet 500 kilometer van. Nou, u klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen, krijg een kopje kippenzoek, krijg een kopje koffie, kniep je in de bank. Bel ik Margreet, gaan wij met z'n allen klaar voor jas, is er niks meer aan de hand. Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. €75 portekosten later staat dat kastje in mijn huiskamer. Ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. Weet je wat? Ik zet hem gewoon weer op Marktplaats. Geen hond die er belt, hè? Geen hond. Wat ik ook op Marktplaats zet, er heeft nog nooit iemand gebeld. Ja, die man van Marktplaats zelf. Wilt u alsjeblieft dat verschrikkelijke kastje eraf halen? Wij schamen ons kapot op de redactie. Hebben jullie ook van die wilde runderen? Waarom? Heel Nederland staat opeens vol met wilde runderen. Van die zagrijnigen, van die... Ik vind er geen drol aan. Gaan ze daar een beetje... Terwijl, ik hou...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in...

Sinterklaashoek, daar heb ik in geloofd tot mijn 13e. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel ateneum. Heb ik daarin geloofd. Ellenlange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met daarbij altijd een verlanglijst. Met op nummer 1, Alassiehond. Punt. 2, niks. 3, niks. 4, niks. 5, niks. 6, niks. 7, ZOZ. En dan stond er achterop met een grote vilstift. Geen gelul, Alassiehond. Punt. PS, niet weer een Alassiehond van chocola. Nou, dat was het, hè. Nou, en om mijn liefde voor dieren te bewijzen, zette ik elke avond een grote emmer water neer bij mijn schoen en 10 van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. Nou, dan bedacht, was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas toen mijn moeder zei, Harry, kom eens in de keuken. Ik heb je wat lulligs te vertellen. Je bent nu 13. En ik zal het je meteen vertellen. En ik baalde. Ik wou ook niet horen. Dat heb ik nog steeds als een karaktertrek voor mij. Als er een lullig verhaal op me afkomt, denk ik altijd, ik ga gewoon in de tegenaanval. Ga ik gewoon over wat anders beginnen. Had ik toen ook al, hè. Dus ik zei meteen, toen ik hoorde dat er een vervelend verhaal kwam, zei ik wijzend op de pannen op het fornuis, gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. Zeg, waarom eten we voor Sinterklaas elke dag peen en uien? Ik snap het helemaal niet. Ja, zeg, mijn moeder, dat wou ik nou juist uitleggen, Harry. Het is namelijk zo dat Sinterklaas niet bestaat. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier, mijt erop, schimmel tussen zijn poten en een staf. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zegt mijn moeder. Het spijt me voor je, jongen, maar dat was ome Jan. Ik voelde me blazerd, jongen. Ik ging woedend die keuken uit. Ik kom jankend de voorkamer binnen. En mijn oude broer Paul zit een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt zijn boek weg en zegt, hè, zijn we eigenlijk van die geile peen en uien af, zeg. Ja, ik zat er maar mee, hè. Lach maar, ja. Ik heb er een week over ingezeten, een week. En toen was het over, want bij kinderen gaat verdriet gelukkig gauw over, hè. En toen was ik er overheen. Toen zat ik op een middag, zat ik televisie te kijken bij mijn oma thuis, hè. En ik zat eigenlijk niet te kijken, ik zat meer een boek te lezen, hè. We zaten samen te kijken, die knaken Kareltje, weet je nog? Die knaken Kareltje, die was er ook bij. En Sinterklaas is op tv. Ik zag het niet, hoor. Hij begon er zelf over. Hij zei, kijk, nee. Die buurman toch een beetje een rare knaak in mijn tante gegaan. En inderdaad, Sinterklaas was op de televisie. En wat voor een. Bleh, een Amsterdamse Sinterklaas. Wat heb ik daar een hekel aan, zeg. Een nicht van een Sinterklaas. Vreselijk. Witte handschoenen, 10 ringen. Ik kreeg spontaan grachtengordelroos van die gozer.

Ja, ik heb het helemaal niet op Amsterdam, hoor. Weet je wat, ik heb er een theorie over. Ik vind, hoe kleiner het dorpje, vind ik persoonlijk, hoor, hoe leuker de Sinterklaas. Dat vind ik. Ik ben eens een keertje geweest bij de aankomst van Sinterklaas in een heel klein gehuchtje in Friesland. Grandioos. Dan komt hij ongesubsidieerd aan. Dat is lachen, jongen. Komt hij aan in een lek roeibootje. Dat is leuk, jongen. Moet hij er gauw uitstappen, anders verzuipt hij. Dat het spannend is. Dat vind ik geinig. Dan loopt hij daar rond in zo'n wattenbaardje van 1,50 van de HEMA. Dat vind ik geinig, hè? Een badlaken onder en die klompen eronder uit. Dat vind ik geinig. Dat vind ik leuk. En dat hij dan rondrijdt op zo'n Shetland-ponytje. Dat vind ik leuk. Die zwaait naar de mensen dat een paardje eronder uitloopt, weet je wel? Dat is gelach. Maar nee, het was een Amsterdamse uitslover, zeg. En die zat naar de mensen te zwaaien. Niet gewoon vanaf een paard zoals het hoort. Nee, vanuit een helikopter. Dus ik zeg tegen Kareltje, dat is Sinterklaas niet, hoor. Inderdaad. Ik zei, dat is ome Jan. Ha, ha, ha. Dat is geen lachen meer als je bek verpest, hè? Nou, daar hoef je niet om te gaan klappen. Ik baal er goed van, hoor. Ik weet je dat ik het nog niet snap. Ik snap er helemaal geen fuck van. Niks. En soms snap ik het nog niet. Waarom wij dat in godsnaam allemaal doen. Denk eens met me mee. Denk eens met me mee. We zijn op deze aardbol met zoveel soorten. En geen een van die soorten doet zo idioot met z'n kroost als wij. Wij zitten met te liegen tegen die kinderen. Waarom doen we dat? En we liegen wat af, hoor. Elfjes, kaboutertjes, de zandman, de paashaas, de kerstman, Sinterklaas, God. Twijfelgevalletje, maar... Nee, we liegen er toch wat op af. En dan zeggen we op een gegeven moment, 1 april, het is allemaal gelogen. Ik heb me wel eens voorgenomen, als ik een zoontje krijg, ga ik dat niet doen. Ik ga dat kind niet belazen. Ik ben de belazer. Doe het niet. Moet je op je 13e alles weer rechtbreien? Heb ik me voorgenomen, ik ga meteen vertellen waar het op neerkomt in het leven. Daar heb ik zo over nagedacht, maar dat kun je eigenlijk niet maken. Dat je boven die wieg gaat hangen en dat knurrenvie legt er net. En dat je als vader meteen gaat uitleggen hoe het gaat. Dat kan niet. Dat je gaat zeggen van, zo, ben je er eindelijk? Gerimpelde klerbind. Ik zal je wat over het leven vertellen, dus luister het goed. Punt 1, kijk er maar eens goed in de spiegel, biljartbal. Over 30 jaar ben je weer net zo kaal als nog. Punt 2, tanden. Je krijgt 2 keer tanden. Keertje melk, keertje puur. Het laatste er allemaal weer uit, dus je kan net zo goed meteen een kunstgebitje nemen, hè? Punt 3, ellebogen. Moet je zuinig op zijn, moet je je hele leven nog mee werken. Punt 4, dat stukje tuinslang tussen je poten. Dat lijkt even leuk, dat stukje tuinslang. Maar hangen die slang 1 keer in de andere tuin, kan je hele leven alimentatie betalen. Ja. Vijf, lopen. We willen je het wel leren, maar je wordt er alleen maar moe van. En waar loop je nou in verte eigenlijk helemaal naartoe? Naar je eigen graf. Dus weet je wat, we besparen je de moeite van de omweg. De kortste verbinding tussen 2 punten is de rechte lijn. We spijkeren een spaanplaatje op dat wiegje, zand erover, kruis erop. Donderstraal maar op. Want het leven is zinloos. U hoort het aan uw eigen reactie, dat kun je niet maken. Daar kunnen kinderen nog niet tegen. Die denken te veel, denk ik. Omdat wij mensen zijn, dan moet je ze eerst opvoeden tot dat soort gedachtes. Je kan bijvoorbeeld geen literatuur lesgeven alvast. Of voorlezen uit de avonden van het leven, kan niet. Zit die muppet op zijn 5e al bij de psychiater? Hè? Dan mag ik ietsje meer zijn. Dat kun je niet doen. Of goede grove grappen vertellen. Dat kan hij niet tegen. Want hij, klerenlijn, je hebt nog 30 jaar om te mislukken. Is waar, maar we doen het niet. Nou goed, dus wat doen wij wel? We hangen een Bambi-behangertje op. En een slaapkindje, slaappingeltje boven de wieg. En de zandman doet de rest. Zo doen wij dat. Grandioos, zeg. En in het dierenrijk gaat dat niet zo, hoor. Ofwel, ik zou het toch niet weten. Noem nou eens een dier. Het mag alleen een kameel zijn. Ja, er zei iemand kameel. Bedankt, geinig. Nou. Nee, stel je hebt een kameel, hè. En een kameel heeft een klein kameeltje gekregen. Een heel klein kameeltje. En het kameeltje staat nog nat van de bevalling in die gillend hete Sahara. Zo, weet je wel. En het waait. Hij is nog nat. Dus ik krijg al dat zand in zijn oren. Blijft allemaal plakken, weet je wel. Die denkt ook, waar ben ik godcholera terechtgekomen, zeg.
Wat is het voor een B-film waar ik in zit, joh? Dat ken ook... Dacht je dan dat die grote hem ging troosten, hè? Door te zeggen, rustig maar, hoor, lief klein kameeltje. Hé, hey, het is een beetje heet, hè? Ja, ja. Beetje veel wind, hè? Beetje veel zand. Maar straks gaat er wat leuks gebeuren. Dan komt er een kameel met een meid erop en een staf. En dan gaat hij... No way, no way. Trouwens, geen gezicht, hè? Kameel op een paard. Weet u wat ik denk dat daar gebeurt? Ik denk dat dat kleine kameeltje begint met vragen aan zijn moeder van... Wat ben ik nou eigenlijk? En zegt die grote, een kameel. Zegt het kleintje, is dat leuk een kameel zijn? Nee, schrijf flikker om. Wat moet je dan doen als kameel? Lopen naar water. Nou, dan moet je maar dat water dan doen. Je bulten vol slobberen. En dan lopen naar het volgende water. Zo je hele leven door. Dus opstaan, lopen, beginnen. Ja, het is een beetje heavy, een beetje grof voor het kleine kameeltje. Maar hij weet wel meteen waar hij aan toe is. Hij wordt niet belazerd. Misschien denkt hij nog wel heel even, als hij daar in die gillende hitte staat met dat zand in zijn oren. Als hij net dat verhaal gehoord heeft, dat hij dan denkt van... Nou, ik ben dus een kameel. Maar hij weet waar hij aan toe is. En wij doen dat niet. Wij doen dat zo niet. Wat wij doen, dat is 13 jaar lang lopen liegen tegen die kinderen. En dan zeggen 1 april, het is allemaal gelogen. En weet je wat die kinderen dan doen? Die nemen wraak terecht. En weet je hoe ze dat doen? Die gaan in de puberteit. Ja, dat lees je nooit in de Viva, hè? Maar zo zit dat in elkaar, hoor. Nemen ze expres van die vieze, vette puisjes. Keiharde klotenmuziek draaien, want ze zijn belazerd. En dat duurt 5 jaar. Terecht. Terecht. En pas als ze dan 18, 19 worden... dan kunnen ze eindelijk het leven weer aan... zonder die verloren illusies van Sinterklaas en de Kerstman. Dan durven ze weer de wereld in te kijken... en dan zien ze dat de wereld slecht is. Lelijk, honger, dorst en oorlog. Maar dat is geen probleem, want dan nemen ze in plaats van hun verloren illusies idealen om de wereld te verbeteren. Dat die idealen achteraf vaak weer illusies blijken, dat weten ze dan nog niet. Dat is maar goed ook, want anders zou er nooit wat veranderen. Nou,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Je zou eens een foto moeten maken. Ja, als je jezelf als man weer terugvindt in een of andere winkelstraat met je handen vol tassen. Terwijl je met zo'n glazige blik achter je eigen vrouw aan shot. En met maar één gedachte in je hoofd van saboteren deze handel. En maak er eens een foto van. Gewoon klitsklats. Dat je even kunt kijken van ja, en hoe heeft het zo ver kunnen komen? En waar is die tijd gebleven dat we nog verliefd pinkie aan pinkie aan het rondslenteren waren? Wegdromen bij grote etalages en naar dit. En tuurlijk, en ik weet, maar zelfs met zoiets afgezaagd als winkelen met je vrouw. En dat kun je met liefde doen. En geloof me, ik weet er alles van. Alles, alles. En op de een of andere manier, ik trek altijd vrouwen aan die van winkelen houden. En als ik zeg winkelen, bedoel ik winkelen. En als ik met die vrouwen in de stad ben, kom ik niet eerder die stad uit voordat alles dicht is. Alles. En tot die laatste rolluiken zo. Zelfs als een rolluik nog dat hier open is, gaat het nog. En actie, en actie, en actie. En we zijn binnen, we zijn binnen. En natuurlijk, en ik ben een man. En ik ben ook jarenlang, ben ik waarschijnlijk onbewust bezig geweest met saboteren. Ik had maar één doel. Als ik met een vrouw in de stad was, het tempo hoog halen. Het tempo zo hoog mogelijk. En sowieso makkelijk, want als je tempo hoog houdt en raakt ze toch een beetje buiten adem, kan ze niet de hele tijd. Maar waar het om gaat, het is die hele simpele mannenlogica. En dat jij denkt van hé, als ik het tempo hoog hou, zijn we snel klaar, snel thuis. Moet je niet doen. Ik was alleen maar bezig met tactieken. Dat ik dacht, oké, als ik in de stad kom, ik moet niet mijn auto in de parkeergarage zetten. Ik moet hem ergens neerzetten waar ik geld kan bijgooien. Ik moet een tijdsdruk creëren. Ik was alleen. Kijk, de H&M. Ik vind het een goede winkel. Echt, een goede winkel. Goed gesorteerd. Wat een goede winkel. Maar 3,5 uur is lang in één.

En wat ik dan deed, dan nam ik mijn toenmalige vriendin, die nam ik dan mee naar een schaakwinkel. En dan ging ik anderhalf uur lang dampstenen met elkaar vergelijken. Gewoon om haar een keer het gevoel te geven hoe dat voelt. Fout, maar dat vond ze ook leuk. En met snuffelen is snuffelen. En nu pas weet ik dat je als man je leed met trots moet dragen. En je schouders recht, borst vooruit. Lopen met die tassen door die winkelstraten. En ook steun zoeken bij andere winkelende mannen. En dat je elkaar ook groet. En wat motorrijders ook altijd doen. En dat je de mannenwinkel groet hebt van een... Ja. Tekentjes afspreken met elkaar. En als daar een man komt aanlopen met zijn vrouw, met zijn vriendin. En ik zet mijn tas neer en ik ga krabben op mijn knie. En dat betekent niet doorlopen. Ze hebben snuffelbakken, uitverkoop. Loop om, loop om. Loop om, loop om. Het is zo lekker. Als je ineens voelt dat je als man vol zelfvertrouwen kunt lopen met die tassen. Maar die hengsels zo van in je vingers snijden. En wanneer je zo vol zelfvertrouwen in zo'n winkel kunt binnenlopen. En dat je dan één man ziet zitten. Zo naast een pashoekje. Met maar één blik in zijn ogen. Help. Help mij. En met het ene tasje dat jij zo lekker kunt denken. Ja jongen, jij bent voorlopig gewoon niet thuis met het ene tasje tussen je benen. Klits, klats en een foto. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat is ook even tussendoor. Nee, ik doe het. Maar volgens mij doet dit. Ik heb altijd, als ik op de foto ga. Mijn beste foto's zijn altijd als ze die zomaar nemen. Maar als ik echt voor ga staan, ga ik altijd zo staan zoals ik denk dat andere mensen mij zien. En dan ga ik, weet je, intelligent wil ik dan overkomen of... Wat je ook wel eens hebt, als je echt een nacht bent doorgegaan. Je hele kop zijn de kreukels. En dan kom je voorbij een spiegel, is altijd even dit. En dan hoop, en dan ga je weer. Ken je dat raar, hè? Bij een

Hi. Ja, jongens, ik ben een beetje high van gisteren nog, weet je wel. Ja, joh, ik heb gisteren een klein feestje gehad. Dat kwam namelijk zo. Ik was gisteren op de kop af 12,5 jaar bij de Inkruid, weet je wel. 12,5 jaar onderzien, zeggen wij. Nou, dat was namelijk zo. 12,5 jaar geleden, toen begon ik met de rock and roll, weet je wel. Hadden we nog de smalle pijpjes, haartjes naar voren, zo, weet je wel. Toen kreeg je beat, ik gelijk mee, zo, wam, weet je wel. De pijpjes ook gelijk weer in de cigarette style, weet je wel. Haartjes, meer dat werk toen, weet je wel. Toen kreeg je Provo, ik weer mee zo. En toen kreeg je Le, Flower Power. En toen ik met ene grote klap over op het bovenzinnelijk denken van het zenboeddhisme zo. Bam, weet je. Goed is dat, hè? Ja, en toen ben ik daarna eerst uitgedropt, weet je wel. En toen ben ik omgeturnd, weet je wel. En toen heb ik een kleine commune gesticht, weet je wel. Van All Together, dat werk. Ken je dat werk? Ken je dat werk van All Together? Dat is goed, joh. Dat is het absolute einde, weet je wel. Helemaal nieuw is dat, weet je wel. Nieuwe gegevens, nieuwe vibraties ook, weet je wel. Ja, joh, dat is te gek, joh, commune. Oeh. Eerst een klein plansoentje gekraakt, weet je wel. Een paar tentjes bij elkaar en toen wam zo de commune, weet je wel. En dat is zo goed, joh. Oeh. En ook een hoop grappen, joh, in onze commune, joh. Aan de lopende band, weet je wel. En ik mag er wel verklappen dat ik dan een van de gangmakers daarbij ben. Toevallig wel, weet je wel.

Eens kijken of ik voor jullie niet een paar voorbeelden heb van zo'n grap die ik dan hier in de commune gemaakt heb. Moet ik even een sterke uitzoeken, wees je. Oh ja, ik weet er een, die is zo goed, joh. Hoe? Die grap die kan helemaal niet meer, weet je. Daar kom ik helemaal voor naar voren, joh. Moet je horen, joh. Verleden week was dat, joh. Ja, het is te gek, hè. Moet je horen, joh. Verleden week. Toen komt Thijs Overmaat van tent 7, is dat. Thijs Overmaat komt bij me en die zegt tegen mij... Bram, heb jij nog stuf? Ik zeg, Thijs, voor jou wel tijd. En ik geef hem een vlakgoed.

Goed is dit. Ja, wat moet je horen, joh. Het sterke van deze grap is namelijk dit. Hè? Dat Thijs Overma bedoelt met Bram, heb jij nog stuf? Heb jij nog hash, weet je wel? En dat ik dat dan zogenaamd niet begrijp, weet je wel? Ja, want stuf is ook vlakgoor, weet je wel? En nou zo recht voor zijn raap, weet je wel. Ja joh, joint reality, weet je wel. Maar ja, af en toe komen er hier in de commune van die mafkikkers, weet je wel. Die gasten ken je wel, hè? Die willen dan gelijk de blitz maken, weet je wel. Maar ja, wacht even, dan hebben ze toevallig aan Bram weer een hele kwaaie, weet je wel. Ja, dat zou je niet denken, hè? Nee. Maar toevallig word ik dan heel nijdig, weet je wel. Ja, want kijk, het is niet zo, nou ben ik vandaag uitgedropt, nou ben ik ook gelijk omgeturnd, weet je wel. Nee, toevallig niet, want toevallig heb je nog je eigen mind die je tegenhoudt. Ja, it takes time to join reality. Ja. Zo recht voor zijn raap weer, hè. Maar ja, die gasten die pikken dat dan niet, weet je wel. Die blijven dan een beetje appelig staan kijken. Maar dan ram ik gewoon door, weet je wel. Ja, dan geef ik ze allemaal zijn ouderwets koffiemolentje met zijn zwengeltje, weet je wel. Ludiek, weet je wel. Ja. Is leuk, ouderwets koffiemolentje met een zwengeltje. Gaan jullie nou eerst allemaal eens even koffie malen op de ouderwetse tour? Ja. En als je daar de kick van hebt gekregen, dan praten we verder, weet je. Ja joh, het is zo goed, joh. Gisteren, dat moet ik nog vertellen, dat kon helemaal niet meer, weet je wel. Nee joh, toen kon Frits van der Water, die kon bij me. Frits is van ten 2, weet je wel. Frits is ook een moeilijke knaap. Laat ik zeggen, Frits is wel oud gedropt, maar nog niet omgeturnd, weet je wel. Frits heeft dan ook wel een ketting, hoor, maar dan, ja, net weer geen sexy ketting, weet je wel. Nou, Frits had problemen. Ik zeg, goed jongen, kom vanavond na het bellen blazen even bij me. Nou, ik wacht Frits op. Ik ben net bezig mijn tentje te versieren voor mijn feestje, weet je wel. Gewoon met lege groenteblikken, fietsstuurtje, weet je wel. Ja, joh, reality is beautiful, weet je wel. En ik ben al een beetje high van mijn sticky. Van mijn high paaltje. Aardig is die, hè. Hashik idee. Ja joh, en ik heb die geweldige dubbel LP van de Models of Invention of de Papa's op mijn draaitafeltje, weet je. En ik zit net het dagboek van Che Guevara in het Fries te vertalen. Kom Frits van der Water aangelopen, weet je wel. Moeilijk kijken, gelijk Frits. Ik zeg, kom op Frits, wat is er aan de hand? Ben je geflipt, jongen, weet je wel. Wat zijn de problems? Toen zegt hij, ja, dat kon niet, joh, wat hij maakte. Die zegt... Ja, je voelt het al, hè? Hij kent Frits, denk ik. Ja, dan weet je het ook, hè, wat hij gaat zeggen, Frits. Altijd hetzelfde met Frits. Frits zegt namelijk dit. En dat kon niet, dat weet hij ook. Die zegt tegen mij, Bram, moet je horen, joh, er gebeuren de laatste tijd bepaalde dingen in mijn lichaam, waarbij ik denk, verrek, hoe zit dat? Hij zegt, Bram, dat is een vreemd verlangen. Ik zeg, wat maak je nou toch, Frits, een vreemd verlangen? Je bedoelt een kind of desire, weet je wel. Zo ineens ertussendoor, weet je wel. Maar ja, Frits van der Water daar niet happy mee, weet je wel. Met zijn verkeerde ketting om. Die zegt, ja, Bram, daar schiet ik niks mee op. Wat moet je horen, Annie Verzijp, mijn verloofde, die is katholiek en die wil de pil niet gebruiken. Toen zeg ik tegen hem, nou, dan moet je Annie omturnen. Ja, ik vond hem zelf wel aardig.
Goeie grap is nooit weg, weet je. Maar ja, Frits ook niet in hoor. Die komt nog met de encycliek aansjouwen, weet je wel. Ik zeg, nou, je hebt er wel eens gehoord, Frits, van periodieke onthouding. Je weet toch hoe dat gaat? Nou, het gaat niet. Ja, deze is weer goed, hè? Maar ja, voor Frits nog niet, want die zegt, ja, maar Bram, hoor nou, joh. De paus heeft gezegd, iedere geslachtsdaad moet gericht zijn op het maken van leven. Toen zeg ik tegen hem, nou jongens, schreeuw er dan wat bij.

Ja, dit vind ik zelf ook de beste.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

die hele crisis waar wij nu in zitten. Dat is toch ook helemaal geen financiële crisis. Wij hebben niks om in te geloven. Dat is ons probleem. Er is geen droom. Er is niks. Wij leven in een post-ideologisch tijdperk. Er is niks. Ja, de vrije markt. Economie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen... Hey, economie! Dat is niks. Er is een tijd geweest dat de totale hoeveelheid geld die in omloop was... dat die gekoppeld was aan een bepaalde hoeveelheid goud die ergens lag opgeslagen. En dat hebben ze op een gegeven moment dat losgelaten. En vanaf dat moment werd geld een illusie. Letterlijk. Omdat het niet meer iets te maken heeft met de werkelijkheid. En dan heb je dus aandelen. We hebben mensen gokken dat het geld een illusie meer waard wordt... En dan kun je ook nog speculeren op aandelenkoersen. Wat dus niks anders is dan gokken op een gok, op een illusie. Niks. En nou? Robert Kennedy. Robert Kennedy, bij sommige mensen beter bekend.

0: durfde ik te denken van, zouden wij daar überhaupt toe in staat zijn? Weet je, om onze manier van leven zo te veranderen, dat iedereen er beter van wordt. Ik bedoel, wij leven nu in een land waar mensen doodgaan omdat ze te veel en te vet eten. En ergens anders gaan mensen dood omdat er helemaal geen eten is. Er zijn nou 1 miljard mensen op deze planeet die honger lijden. 1 miljard. De miljardste was kort geleden in Burkina Faso. En nou ja, hij wilde ze toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Ja, die hadden daar natuurlijk ook niks voor handen. Toen hebben ze die man maar in het zonnetje gezet. De brandende zonnetje. Sorry. Tijdens de aanslagen van 9-11, de dag die de wereld veranderde, op die dag zijn er op Amerikaanse grondgebied bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties zijn op diezelfde dag, 11 september 2001, in Afrika meer dan 35.000 kinderen omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding. Dat heb ik eens in de gauwheid uitgerekend, dat als je die 35.000 kindjes op elkaar zou stapelen, dat je dan een toren krijgt die 16 keer hoger is dan de 2 World Trade Centers op elkaar. En mensen zeggen graag over zichzelf, ik kan niet tegen onrecht. Maar het is toch verbijsterend hoe ontzettend goed wij tegen onrecht kunnen. We vinden allemaal de vrouw van Marc Dutroux een monster, omdat ze 2 kinderen, waarvan ze wist dat ze in haar kelder zaten, heeft laten verhongeren. En ik denk wel eens, ik weet dat er duizenden kinderen liggen te verhongeren. Maakt het mij een beter mens dat het niet mijn kelder is, maar een eentje verderop? Er is genoeg voor iedereen zijn behoefte, maar niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Gandhi. Ja, ik zeg het er netjes bij. Ik weet toevallig dat Gandhi ook vaak teksten van mij heeft gebruikt. Nooit. Nooit. Minderjarig, hoezo minderjarig? Volgens mij zijn we allemaal even vaak jarig. Van mij, hè? Gandhi. Van mij. Maar goed, hij mag me hebben. Ik bedoel, nee, het is geen verkeerde kerel, maar ik wou het toch een keer gezegd hebben. Het is...
1: Only the best music in the world. This is your number one radio station. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.

0: Mix 24.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Zo zit ik laatst te schijten. En er gaat de telefoon. Ik denk, shit. Ik loop zo naar mijn toestel. Verlies onderweg zo'n keutel. Ik neem op, is het mijn kennis? Ik heb maar één kennis. Ik heb wel een hele grote vriendenkring, maar die bellen nooit. Dus ik zeg, joh, hou het kort, want er steekt er alweer eens een kopje naar buiten. En als je zijn collega op de grond ziet liggen, dan wil hij er ook bij. Hij zegt, nou, ik kan het inderdaad kort houden, want ik heb nog maar een maand te leven. En ik ben nou iedereen een beetje aan het afbellen. Ik zeg, nou joh, leuk dat je belt. En wij lullen zo'n beetje verder over die erfenis. En daar komt mijn vrouw thuis, met het voltallige dameskoor. Vrouwtje of acht. En die meiden die zien mij.

0: Nou, heb een van die sherrynellen.
1: Die hebt zo'n klein tekkeltje.
0: En die ruikt dus aan die bolen. En die kan het ras niet thuisbrengen. En die kiest voor de aanval. Je gelooft het niet, die kleine kettingzaag die zet zijn gebit in mijn pens en die slaat zo'n gat van hier tot hier open. De strenge DNA vloog om oor. Dus ik zeg, meiden, papa is even naar de poli. Normaal ben ik niet zo kinderachtig, maar ik denk, je kan nooit weten als er vocht bij komt. Ik kom bij die portier, hij zegt, wat zijn de plannen? Ik zeg, nou, ik wou er even een nieuwe rits in laten zetten. En hij vraagt, kunt u nog ontlasten? Ik zeg, nou moet je eens goed luisteren, kraanvogel. Ik ben al een paar dingen verloren onderweg. En Prins Bijnacht zit er met de jachtgezelschap achter me aan. Dus ik heb er eigenlijk weinig behoefte aan om op dit moment mijn territorium af te gaan zitten bakenen. Hij zegt, ja, u moet met spoed naar de OK. Ik zeg, oké. Hij zegt, maar de chirurg is ziek, aangestoken door de KNO-arts. Er is nog wel een dronken gynaecoloog, loop daar maar even heen. Het is hier naar links, gelijk rechtsaf, poortje onderdoor, lift nemen naar de vierde, dan de vijfde rechts. En daarom even vragen, want ik ben hier zelf ook niet zo bekend. Ik lopen door die gangen, lopen, lopen. En op een gegeven moment, ik doe een willekeurige deur open. Wie ligt daar? Henk Groen. Ja, het zei mij ook absoluut niks, maar Henk zei wel van, joh, doe als een speer die deur dicht, want als ik ook nog kou valt op mijn ijzeren long, dan zijn we nog verder van huis. Ik doe een andere deur open, wie ligt daar? Gandhi. En Gandhi zegt, ha, Waardenberg, hoe is het met je toneel? Ik zeg, ha, die Gan, wat zit je haar leuk? Ik zeg, ben je naar de kapper geweest of word je bestraald? Ja, pittige rijntjes hoor, heen en weer. En ik doe een andere deur open, sta ik ineens in de gangkast, samen met de gynaecoloog en de verpleegster. Ik zeg, ho, kun je mij eerst even naaien, want het is toch wel dringend. In no time lig ik op een operatietafel, biertje erbij, balletje gehakt. En er buigt iemand van de narcotica over me heen en die fluistert, gebruik je wel vaker morfine? Ik zeg, joh, spuit me snel vol, want ik krijg een ontwenningsverschijnsel. Het volgende wat ik me herinner, is er komt zo'n zuster in een soort witte bungalowtent. S'morgens om 6 uur die zaal opstormen, die trekt die luxeflex omhoog. Die roept, goedemorgen heren, en die duwt de thermometer in mijn reet. Ik zeg, hallo. We liggen hier te slapen hoor, dikke necrofiel. Kopje thee, meneer Waardenberg. Ik zeg, nou maak er maar een dubbele wodka met zuurderwas van. En dan kijk eens naast me, ligt er een beetje klein, ielig mannetje met een klein zwart snorretje. Ik zeg, hoe heet je? Hij zegt, Adolf. Ik zeg, je komt wel bekend voor, joh. En aan mijn voeteneind verschijnt de dokter van de nakelsbord. En hij vraagt meneer Waardenberg, hoe is het nou? Ik zeg, nou joh, dat mijn knie in mijn maag zit, oké. En dat mijn rechter schouder op mijn elleboog mee bungelt, daar ken ik ook nog wel mee leven. Ik zeg, maar als ik nou mijn scheet laat en mijn hoed vliegt af. Hij zegt, ja, die hond heeft u lelijk te pakken gehad. We hebben u een andere uitgang moeten geven. Ik zeg, ja, maar dit is wel erg een nooduitgang, dokter. Hij zegt, oom, ik kan alles nog eten, hoor. Alleen een beetje oppassen met bonenschotel in grote gezelschappen. Het wordt bezoekuur. Wie komt daar binnen? Uitgerekend mijn vrouw met dat takkenwijf van die teringtekkel. Ik zeg, wil je maken dat je van die zaal afkomt? Want die hond stond al aan mijn kruin te snuffelen. Mijn vrouw weer gelijk de nieuwste roddel. Ze zegt, heb je gezien dat die leuke blonde dokter van de afdeling hier, dat die homofiel is? Ik zeg, vandaar die kop aan, joh. En het wordt etenstijd. Etenstijd komt een beetje lange, magere zuster onder de zweren. Die komt die zaal op en die pleurt wat van die borden soep in die bed. Ze laat de lepel vallen, ze bukt. Ik kijk eens in die anus. Ik zeg, nou zuster, laat voorgerecht maar zitten. Adolf gelijk, ouwe hoeren. Hij zegt, er drijven dunne lullen in mijn soep. Hier, 2, 3 dunne lullen. Ik zeg, dat is aspergesoep, Adolf. Hij zegt, kan me niet schelen. Ballen in mijn soep, oké, maar dunne lullen lussen er nog geen brood van. Een mannetje daar tegenover, hij zegt, nou die gebakken lever die wij gisteren kregen was van een donor die al maanden dood was. Een baard van Greenpeace, hij zegt, nou ik heb gefileerde zeehond besteld, maar ik heb nog steeds een leeg bord. Ober, waar is mijn zeehond? Ober! Ober!
2: Kijk.
3: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: 24/7 non-stop muziek. Mix 24.
1: Yeah, I know.

0: Om subsidie op dit programma te krijgen, spelen wij de gehandicapte scène. En de gehandicapte scène is een ronde, ja, daar mag één letter niet in voorkomen. Welke letter is dat?
1: De R.
0: De R van R.
1: Van R.
0: Prima. Sarah en Ari.
2: Okay.
0: Tegen Ruben en Ruben. En we beginnen in de iglo.
3: Koud. Koud.
0: Vind je?
3: Op deze plek.
0: Zal ik die vlammen opstoken?
3: Ja, doe dat even. Oh, ik heb een jas nodig. Ik heb echt een jas nodig of iets, ja, in ieder geval om het een beetje heter... Toch! Ik wou geen warm zeggen.
2: Een jas met knoopjes. En niet met...
0: Zeehondenvet.
2: Zeehondenvet? Ben jij niet goed in jou?
0: Nee, daar heb ik een jas van. Ja.
2: Hey.
0: Hey.
2: Nanook, alles goed?
4: Ja, zalig. Dank je.
2: Nog wat gevangen?
4: Nou, ik was net bij dat gat in het ijs. Maar...
2: Wak mag je zeggen, hoor.
0: Wak. Ja.
2: Hoor!
0: Ik had het niet eens gehoord.
2: Nou, maar ik wel. Ik ben eerlijk.
4: Nee, je bent er slecht. Ja, ja.
0: Goed, we gaan door naar de tandarts.
3: Oh, u gaat me geen pijn doen, hè?
0: Dat hoop ik niet. Nee, dat...
3: Ik heb gaatjes.
0: Ja?
3: Ja.
0: Kariërs.
4: Nou, ja. Open graag.
0: Ah, graag.
3: Gaat dat was lekker. Heel kort.
2: Gaat goed.
3: Gaatjes en tandplak.
0: Ik zie het. Het is, lijkt wel Bin Laden. Een aanslag op je tanden.
3: U bent, u bent een leuke...
0: Zeg het.
3: Oh, nee.
4: Dokter, arts.
2: U bent kaal.
0: Ja. We gaan nu naar het stapelbed. Mag ik boven? Mag jij... beneden?
2: Nee, dan moeten we het zo doen.
0: Hoe bedoel je?
2: Nou, het is toch een stapelbed? Liefste.
0: Ja. Maar wat jij wil is lepeltje, lepeltje.
4: Maar... lepeltje, lepeltje.
2: En je bedoelde...
4: kan natuurlijk helemaal niks.
2: Vorkje. Ja, maar...
4: heb jij deze zelf... bij de goede...
0: Ikea.
4: Ja, maar... in elkaar gezet. Maar bij elkaar, ja, geplakt.
3: Ja.
4: Geschroefd. Ook.
3: Met die boutjes en hout. En toen heb ik ze op...
4: op Els.
3: Op Els gezet?
4: Op Els gezet.
0: Had je de handleiding wel? Want dit...
2: wat denk je zelf?
0: Is een keukenkastje.
2: Oeh!
0: Het is heel klein voor een...
2: Hop! Verdomme!
0: En tenslotte gaan we nog even naar Arie thuis.
4: Heel klein.
2: Ja, het budget van de lama's houdt niet op.
4: Hoeveel ontvang jij dan?

0: evenveel als jij.
1: Oh ja?
0: Ja.
2: Zeg, want, zeg dan.
0: Want ik krijg zelfs extra, want ik slaap bij Patrick Lodiers.
3: Oké.
4: Ik heb nooit geweten dat die jongen met dat lange kapsel die op deze plek woont, zo'n
0: mooi woont
4: huis had.
1: Nou, dat wist ik wel.
4: Kom jij?
1: Ja, hij had wel eens foto's laten zien.
4: Oh, dus jij bent op deze plek nooit geweest, toch?
1: Nee.
4: Nee, ik ook niet. Ik had wel gehoopt dat het zo mooi zou zijn als dat het is.
1: Vind je het niet tegenvallen?
4: Nee.
1: Kijk dan.
4: Het stemt mij oolijk en attent en...
1: Het stemt attent.
4: Nee, het stemt.
1: Het stemt
4: mij lichtzinnig. Van binnen, in mijn ziel.
1: Oké.
4: Wow. Ja. Ik ben poëtisch.
0: En dit is
4: in
0: de wc
4: deze plek,
0: kun je nagaan,
4: op deze
0: de
4: plek. Dit toilet van de jongen met het lange kapsel is een walhalla voor de poëtische.
5: Dames en heren, de winnares van vanavond is natuurlijk Sarah Kroos.
4: Oh, gelukkig. Ja. Gelukkig.
6: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.